0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
4: Okay, let's go.

passeert als Cavrilo het café verlaat. En oog in oog met zijn vijand staat, hij schiet vanaf 2 meter. Frans Ferdinand zakt in elkaar en tracht zijn vrouw te troosten. Er is niets, er is niets, er is niets, er is niets en veegt het bloed weg uit zijn mond.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokaal Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
1: This is Melt My Heart to Stone.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Bees, nou. Zijn er dan? Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

Ja, de lekkere bankzitters hoorde je met In den Olie. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondageditie. 31 mei alweer, de laatste dag van deze maand. Ja, ik weet niet, ik las een bericht vanmorgen over een lokfiets in Groningen. Een Groningse fietsenmaker is namelijk aangehouden. De fietsenmaker in de stad is opgepakt vanwege een lokfiets. En ja, de man zag hoe iemand anders een accu uit de fiets probeerde te stelen. Maar hij werd bij het veiligstellen van de fiets uiteindelijk zelf meegenomen door de politie. Hij zegt in een relaas, ik wilde gewoon het goede doel. Nou ja, de schrik is nu inmiddels al wel voorbij. Ja, tegen een van de fietsenrekkers stond al een paar dagen een peperdure elektrische fiets, zo vertelt hij. Zonder een extra slot, met accu. En dat is vragen om problemen, zo zegt hij tegen RTV Noord. Ja, niet veel later zag hij vanuit zijn winkel hoe iemand probeerde de accu uit de fiets te stelen. Hij heeft de man toen weggejaagd, maar de dief probeerde het weer. Ik dacht van, ja jongens, ik ga het gewoon nog een keertje proberen. En de fiets had al wat schade en daarom dacht de fietsenmaker, weet je wat, ik zal hem even binnenzetten, dan kunnen ze hem ook niet meer stelen. Ja, vervolgens heeft hij ook via het online diefstalregister van het RDW heeft hij gekeken of de fiets als gestolen geregistreerd stond en dat was niet zo. En nog geen 10 minuten later in één keer 4 politieauto's die voor zijn zaak stonden. Ja, de elektrische fiets bleek namelijk een lokfiets te zijn van de politie. Ja, de fietsenmaker met de naam Al Zerkani, die probeerde de situatie uit te leggen en had ook nog een screenshot gedeeld van zijn zoekopdracht in het diefstalregister. Maar nee, de man werd toch aangehouden voor heling. Ja, hij vertelt dat onder andere op het politiebureau ook wat hij precies gedaan heeft. En de politieman die geloofde hem wel, maar hij was niet te spreken over het optreden van zijn collega's, zo vertelt de fietsenmaker. Ja, ik weet het, ik vind het altijd een beetje gemeen, weet je. Dan ga je iets op straat neerleggen, zo van steel het maar, dan kunnen we je pakken. Ja, ik vind het een beetje raar, weet je. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat doen ze ook wel eens. Ik noem maar even een voorbeeldje. Zal dan bijvoorbeeld een portemonnee neerleggen op straat. He, dan moet je officieel met die portemonnee, waar misschien wel geld in zit, moet je naar de gemeente toe. En dan moet je dat zeg maar bij de gevonden voorwerpen moet je dat dan melden. Maar als jij bijvoorbeeld, stel dat ze dat ook doen met zo'n portemonnee, nou dan kunnen ze heel wat mensen gaan oppakken. Want die portemonnees, ja, die laai niet liggen natuurlijk. Hè. Als jij op de grond een portemonnee ziet liggen, oh nee, ik kom er niet aan, want het is een lokportemonnee. Ja, ik noem even wat. Ik vind een lokfiets een beetje een rare situatie. Ja, vooral als je bijvoorbeeld de fiets neerstalt ergens zonder slot erop. Kijk, dan moet je er natuurlijk vanaf blijven. Het is niet jouw fiets. Maar het is wel, vind ik, uitlokken hoor. Ja, ik vind het een beetje gemeen. Ik vind het een beetje een gemene streek. Weet je, een lokfiets. Alleen die naam al. Ja. Maar goed, de dief die hebben ze niet. Hè? De officiële die dus de fiets wilde stelen. Die heeft trouwens wel de fietsenmaker uitgelacht. Want hij stak nog de middelvinger op naar de fietsenmaker. Ja, en uiteindelijk moest dus de fietsenmaker meekomen met de politie. Hè? Ja, dat is hetzelfde als stel dat jij bijvoorbeeld iemand buiten ziet met iemand anders in een gevecht. Ik noem maar wat. En jij ziet ook vanaf het begin dat de eentje bijvoorbeeld begonnen is en die echt blijft slaan. En jij gaat daar bijvoorbeeld heen en je gaat die andere man ook weer slaan. En de politie komt, dan ga jij gewoon de cel in. Dan is het gewoon voor jou klaar, want je mag niet.

Dat was er weer, hè. Cliff Richard. En Millennium Prayer op deze zondag. Een en ander heb je al gemist, hè. Mocht je net de radio aanzetten. Lips Inc. met Funky Town uit 1980. Daar waren we mee gestart in dit ochtend. Radio Feuilletonnen. En we hadden ook al voetballiedje, I Will Survive. Want het WK natuurlijk zit eraan te komen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We kijken even naar het nieuws. Nou, ik had aan het begin al een berichtje over de elektrische fietsen. Ja, elektrische fietsen, dat is momenteel roofgoed. Veel conciërges van middelbare scholen die weten niet wat ze zien. Hondsbrutale dieven. Zo verdwijnen bij bosjes van middelbare scholen, bij restaurantjes en uit voortuintjes de dure elektrische fietsen. Ja, in onder andere de hele stad Groningen is er een grote toename van de diefstal van deze fietsen. Ja, het is scheer en inslag, zo zegt de hoofdconciërge van het Wessel Gansvoort College. Het lijkt wel georganiseerd, erg sneu voor de kinderen die een mooie elektrische fiets van hun ouders hebben gehad. En die wordt dan gewoon de onverlaten weer gestolen. Hè? Ja. Ja, ik zie ook de laatste tijd veel elektrische fietsen staan zonder accu erop. En dan staan ze ook niet op slot. Dus dan zijn ze waarschijnlijk gestolen. Hebben ze de accu weer gejat. En dan verdwijnt dat misschien wel naar het buitenland. Hè? Wie zal dat zeggen? Ja, ze zijn erg populair, de elektrische fietsen. En ze zijn ook nog heel veel geld waard. Hè? Ja. Goed, de Franse politie heeft 416 personen aangehouden bij rellen. Die uitbraken sinds Paris Saint-Germain afgelopen zaterdag de finale van de Champions League heeft gewonnen. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan en daarbij waren er weer gewelddadige botsingen met de politie. Ja, geweld en voetbal gaat vaak samen. Ja, bij het feest werd ook vuurwerk afgestoken vanaf een brug over het kanaal Saint-Martin. Sprongen feestvierders in het kanaal dat door Parijs liep. Op verschillende plekken in de stad waren incidenten en verstoringen, zo melden de Franse media. Zo werd er niet alleen vuurwerk afgestoken, maar er werden ook brandjes gesticht. Er waren fysieke confrontaties met het gezag. Ja, de hulpdiensten werden op verschillende plekken bekogeld in Parijs en beschoten met vuurwerk. Ja, er zijn al een aantal mensen aangehouden. Men kijkt nu de videobeelden om nog meer mensen in de kraag te vatten. Ja, Frankie Valli, wie kent hem niet, misschien kunnen we straks nog even een liedje van hem draaien. Heeft al zijn concerten voor de rest van het jaar geannuleerd. Hij is inmiddels 92 jaar. Jeetje zeg, 92 jaar en dan nog optreden. Ja. Ja, je moet het maar in je hebben natuurlijk. Ja, Frankie Valli zegt dat het hem heel erg spijt om mensen teleur te stellen die een kaartje voor de shows hadden gekocht. Hij zegt, keek er naar uit om jullie snel weer gezond en wel te zien. Bedankt voor jullie beterschapswensen, zo schrijft de Amerikaan. Ja, ik vraag me dat een beetje af, weet je. 92 jaar, moet je dan nog zo nodig het podium op? Ja, ik zou zeggen, doe af en toe een keer een gastoptreden, maar een compleet concert. Vind ik wel heel heftig. Maar goed, hij is aan het annuleren. Want hij voelt zich niet helemaal lekker. Nee, ja, 92 jaar, jongens. Moet je nog eventjes voor tekenen, denk ik, hè. Als ze nu eens tegen me zeggen, je wordt 92 jaar, even een handtekening zetten, dan doe ik dat. Ja. Goed, nog even het weerbericht. Het is vooral in het oosten waar nog een paar buitjes vallen. Lokaal is er zelfs wat onweer mogelijk. Het wordt van west naar oost ongeveer 19 tot 25 graden. Zwakke tot matige naar west draaiende wind. Vanavond dan gaan langzaam de buitjes weg. En dan is het droog. Temperaturen liggen tussen de 11 en de 15 graden. Maandag is de zon weer regelmatig te zien. Ook met wat buitjes. Het blijft ongeveer tussen de 19 en 24 graden. Dus de temperatuur is goed. Vandaag ook weer 19 tot 25 graden. Hè? Nou, dus aan het weer ligt het vandaag op deze zondag niet in elk geval.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op

0: genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is me wat. Zoals altijd in ons vredige dorp is er nu rep en roer. Iedereen is in alle staten. Nu dat bekend is geworden dat de paus naar ons dorp zal komen. En die goede man weet nog van niks. En hij zou zo graag in incognito komen. Maar iedereen weet het al. En mevrouw Kloets zat elk moment bij mij aan de deur. Bij de pastorie. Met een speech voor hem welkom te heten. Of een volledige lunch voor hem te verzorgen. Of mooie bloemen voor hem klaar te zetten. Ik word er helemaal gek van. Nu zal ik deze week heerlijk in de tuin in het zonnetje brevieren in mijn stoel toen ze weer achterom binnenkwam. Achter door de tuin struinde ze naar binnen mevrouw Kloets. Sinds dat ze weet dat de paus bij ons in het dorp komt, heeft ze weer een huis gehuurd en woont ze nou weer midden in het dorp. Ik word er, nou ja, ja gek van, ja. Daar stond ze voor me. Meneer pastoor, ik heb een gedicht gemaakt voor de paus. Ik wist niet wat ik hoorde. Een gedicht, nu was het weer een gedicht, dan een speech, dan een welkomstwoord. En zonder dat ik kon zeggen van, hey, hartstikke mooi en we wachten wel af, begon ze al voor te lezen. Geachte meneer, heiligheid de paus. U bent in ons dorp gekomen, waar wij al jaren van dromen. O, wat zal het zo mooi zijn als u ons allen de zegen geeft. Omdat u weet, en toen begon het te regenen. Het begint te regenen, riep mevrouw Kloets. En inderdaad, het regende dat het schiet. Maar alleen op mevrouw Kloets? Ik snapte er helemaal niks van. Mevrouw Kloets maakte dat ze de tuin uitkwam. Het regent, ik word nat, riep ze. Ik heb geen paraplu. Toen ze de tuin uit was, kwam Bert de Koster achter een struik vandaan met de tuinslang. Ja, ja, zei die. Plaatselijk een buitje. Dat hebben ze toch gezegd bij de academie?
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je, gaan de voorbereidingen voor de komst van de paus met de grootst mogelijke spoed verder. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Dagtopper.

0: Mooi is dat, hè? Ja, een heerlijk nummer kregen we vorige week binnen uit Zwitserland. Zwitserse singer-songwriter, bekend om de soulvolle vocals en de introspectieve teksten, zo zegt de AI over haar. Ja, een van haar liedjes is dus Intervention. Het is vandaag de dag top, maar ze heeft er veel meer gemaakt al, hoor. You Remind Me onder andere, Work For Me, Burning Questions. En nu pas begint ze een beetje in Europa voet aan de bodem te krijgen. Ja, ze houdt van pop en soul en ook van folk. Debuutalbum You Remind Me werd uitgebracht in 2020. En heeft ook kritische woorden gekregen. Sindsdien heeft ze een aantal singles en EP's uitgebracht. En nou ja, dit keer is het dus dit liedje, hè? Ja, Intervention. Het is de dagtoppen van deze zondag, de 31ste mei. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste dag van mei. En we zijn alweer hoog tijd toe aan Breakfast in Bed. Alleen op zondag.
1: Goedemorgen.
2: Girl, you're amazing. Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jonathan Butler is de Breakfast in bed plaat voor vandaag. I love songs. Candlelight.

Jonathan Butler op de achtergrond. Love Songs, Candlelight and You. Als de Breakfast in Bed plaat van deze zondag, ja, 31 mei. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, Artsen zonder Grenzen die noemt de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zeer verontrustend. Ja, volgens de hulporganisatie werden niet eerder zo snel zoveel gevallen geconstateerd en geregistreerd. Ja, het is inderdaad erg verontrustend als je dat op internet leest. Ja, volgens de verklaringen gaat de verspreiding nu zo snel dat het niet meer bij te houden is. Het gaat sneller dan bij de vorige uitbraken. Nog nooit eerder zijn er tijdens een ebola-uitbraak zo snel na de bekendmaking van de uitbraak zoveel gevallen opgeschreven. Ja, en grote delen van Australië die gaan al een tijdje gebukt. Dat is een enorme muizenplaag. De boeren zien hoe de diertjes hun akkers verdienen en zaagsel opeten. Het zijn wel leuke plaatjes hoor, trouwens, die foto's, maar goed. Ja, scholen zeggen dat boeken worden aangevreten. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht om scholen te helpen en de muizen weg te jagen. Ja, boeren die zijn er helemaal niet blij mee, want die zijn veel geld kwijt aan de schade en de bestrijding van de muizen. Ja, ik zou zeggen, neem een kat in dienst, dan komt het wel goed. Alhoewel, voor een grote muizenplaag moet je wel meerdere katten daar neerzetten. Maar het heeft wel effect natuurlijk, hè. Stel katten daar in de buurt neerzetten en je bent misschien wel van het probleem, althans, voor een groot deel af. Ja. En op de A67 bij Lierop is een man overleden. Een ongeluk. De politie meldde dat de slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Ja, het is nog helemaal niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. De politie die onderzoekt of hij al eerder op de weg lag. Ja, of op de snelweg liep. In de buurt is er ook een parkeerplaats. Ja, de melding kwam rond 1 uur binnen. Afgelopen nacht. En men doet nu onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ja, en op deze dag een hele slimme man. Dat was de heer Sempt uit New York. Hij heeft een goed idee. Hij wil namelijk wegen gaan aanleggen met asfalt. Ja, in 1870 al. Dus moet je nagaan. Ja, anno 2026 nog steeds asfalt. En deze man heeft het dus bedacht. Ja, toen. Ja, of hij er zelf financieel beter van geworden is, weet ik niet. Misschien zijn nazaten, wie zal het zeggen? Want hij zal er waarschijnlijk patent op hebben aangevraagd. Maar goed, deze uitvinder die heeft dus dan het idee, hè, op 31 mei 1870 om asfalt op de wegen aan te leggen. Ja, en nog even over die Frankie Valli. Ja, hij zegt dat het hem heel erg spijt om mensen teleur te stellen. Hij gaat de shows die hij had gepland met het oog op zijn herstel niet opnieuw inplannen, zo zegt de agent. Volgens de agent overweegt Frankie Valli, die bekend werd als leadzanger van de band The Four Seasons en later een solo-carrière had, een terugkeer op het podium in 2027. Dus maar hij heeft nog wel toekomstplannetjes, hè, die Frankie Valli. Ja. 92 jaar, hè. Ja, hoor, wat zijn je toekomstplannen? Oh, ik kan nog even optreden volgend jaar. Ja, zo blijf je wel jong, hè, laten we eerlijk wezen. Hier is er eentje van hem, een cover. Ja.

Ryan Peterson en All My Way hoorde je voorbij komen. Ja, je hoorde even een verkeerde jingle, want die was er niet bij je vandaag. Nee, dat was niet Mario Jacobs die je hier hoorde op deze zender. Tenminste, niet op dit moment. Nee, dus mijn excuses. Volgens mij is er gisteravond hier in de studio opgenomen of zo. En zijn er wat jingeltjes zo kriskras in een programma gezet. Ja. En dan pakt hij dat allemaal automatisch. Het technisch verhaal houden we ook gelijk mee op. Goed, Brian Peterson komt trouwens uit Waalwijk. En ik kan je vertellen, volgende maand is hij ergens ook nog een keer dagtoppen met het liedje wat je dus net hoorde, hè? On My Way. Goed, voor de wekker wakker. Ja, straks gaan we praten met een organisatie die heet We Are Soulmates. Een organisatie die er voor jongeren is. Met leuke uitjes. En zeg maar jongeren ook een klein beetje wegwijs maken. Het is niet alleen voor eenzame jongeren. Ja, ook eenzame jongeren doen er natuurlijk aan mee. Maar goed, het is niet alleen maar voor eenzame jongeren. Ja, en het is gewoon een keertje ook offline, hè? Dus het hoeft niet allemaal online te zijn. Ja, zo dadelijk gaan we daarover praten in dit ochtendradioprogramma. Eventjes lekker luchtig, lekker kort, hè? Ja, lijkt ons wel een interessant gesprek wat het gaat worden. Ik heb al een heel document gehad. Dus daar gaan we zo dadelijk ook eventjes nog een keer induiken. Gisteravond al eventjes erheen gescrolld. Ja, dus dat gaat zo dadelijk allemaal goed komen. We Are Soulmates, zo dadelijk dus in deze uitzending. En dit is een lekkere dance classic hier bij Voor de Wekker Wakker. Earth, Wind and Fire. And let's groove. Tonight. Goedemorgen.

0: heb jij al geswift today? Oftewel Taylor Swift. Ja, lekker hè. Ze geeft veel concerten. En ze klinkt ook hartstikke goed live. Dus mocht je ze ooit nog een keer live willen bewonderen, dan is het geen tegenvaller. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Maak vrienden voor het leven. En dan wel offline. Want ja, tegenwoordig doet iedereen het online natuurlijk. En dan online contacten leggen en zo. Allemaal luchtige gesprekjes. Soms eindeloze chats en zo. Maar nee, dat is niet het geval bij deze organisatie. Ja, wearesoulmates.com. meet-wearesoulmates.com. Daar gaan we nu een gesprek over voeren. Ik heb Naomi aan de telefoon. Naomi, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Erik.
0: Goedemorgen. Heb je goed geslapen ook?
1: Ik heb zeker goed geslapen. Nou. Ik ben lekker wakker voor de wekker.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Ja, maak vrienden voor het leven. Is dit één manier? Want ja, tegenwoordig kunnen mensen toch zoveel contact leggen op internet, vooral jongeren.
1: Op internet wel. Dat klopt inderdaad wat je zegt. We hebben een heel groot bereik met social media tegenwoordig. Maar je merkt toch wel dat offline connecties tussen bijvoorbeeld jongeren en anderen toch wel minder is dan dat het vroeger was.
0: En wat is de reden daarvoor, denk je?
1: Ja, ik denk dat onder andere komt omdat social media die zorgt er ook wel voor dat je op een andere manier naar dingen gaat kijken. Dus je merkt dat veel mensen er onzekerder van worden. En dat daardoor de stap om op mensen af te stappen ook groter wordt. Omdat je meer bezig bent met hoe kom ik over in plaats van hey, dit persoon ziet er leuk uit, ik stap er gewoon op af.
0: Ja. Is dat niet een beetje ook de fout van social media? Want als je bijvoorbeeld kijkt, iedereen moet er perfect uitzien. Er moeten de mooiste vakanties online gezet worden. En jongeren die gaan zich daarbij ook een beetje vergelijken. Hè? Van, oh jee, die is daarheen geweest. Ja, wat moet ik nu? Ik ben daarheen geweest. Is het ook een beetje schaamtegevoel wat veel jongeren hebben en daarom ook heel moeilijk met elkaar soms in contact komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb daar zelf ook wel ervaring mee. Dat je, inderdaad, wat je zegt, dat je alleen maar de perfecte beelden voorbij ziet komen. Je ziet eigenlijk niet meer het echte leven. Terwijl, als je bij iemand een bakje koffie komt doen in het echte leven, dan zie je iemand zijn huis, je ziet hoe iemand erbij zit. In plaats van dat je alleen een profielfoto ziet of ziet wat hun willen delen. En ik denk dat er wel voor zorgt dat die onzekerheid toch groter is.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, jullie zijn een organisatie voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar, hè? Waarbij je mensen offline met elkaar in contact brengt. Jullie organiseren dat, de contacten tussen de jongeren. Maar jullie hebben ook leuke uitjes. Waarom is dat?
1: Dat klopt.

0: Inderdaad. Nou ja, dat is juist om dat gevoel te motiveren. Dus wij organiseren dagvullende uitjes. En dat is dan rondom activiteiten. Maar het gaat niet alleen om de uitjes, maar het gaat vooral om de mensen die je daar leert kennen. Want iedereen die komt binnen als onbekende en is daar dan ook echt om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom is onze slogan ook Meet People, Not Profiles, om in te haken op waar we het net over hadden. Dat je echt weer mensen in het echte leven ziet.
1: Ja.
0: En ja, dat.
1: Ja, dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Hè? Want net wat je zegt, mensen bij een bakje koffie aan een keukentafeltje bijvoorbeeld. Of met elkaar afspreken in de stad en dan even die telefoon uit. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Want anders zit je. Want soms dan zie ik ook jongeren lopen, weet je wel. Hebben ze de telefoon in de hand, zitten ze gewoon bij elkaar en dan zitten ze constant te appen. En dan zeg ik van, je hebt een echt persoon voor je neus zitten bijvoorbeeld. Snap je?
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, wij zien ook met onze uitjes dat de telefoons eigenlijk heel veel achterwege worden gelaten. En dat is natuurlijk ook onze bedoeling.
1: Ja.
0: Dus er zijn heel veel gesprekstarters, ook dingetjes die verder gaan dan koetjes en kalfjes. En waarbij we echt gewoon de diepgang op gaan zoeken. Zodat het niet alleen gaat over, nou, wat de lekker weer is het. Maar bijvoorbeeld ook, ik zei je dromen, wat zijn de waar wil je jezelf over een jaar zien? Dat je echt gaat nadenken. Nou ja, over jezelf, maar ook met elkaar mee kan denken.
1: Ja, dan had ik gisteravond een gesprek met iemand op straat. En toen kwam toevallig ook nog een keertje dit item kort voorbij. En toen zei die persoon zo heel kort en krachtig tegen mij, oh, dat is voor eenzame jongeren. Maar het is niet alleen voor eenzame jongeren, toch?
0: Nee, het is niet alleen voor eenzame jongeren, dat klopt. Het is voor eigenlijk iedereen die op zoek is naar nieuwe connecties. Dat is nou ja, iets wat heel veel mensen toch wel missen. Dus iedereen is welkom. Of je nou introvert bent of extrovert. Die diverse groep, dat brengt elkaar juist heel erg samen.
1: Ja, nou stel, ik maak contact met jullie. Ik ben bijvoorbeeld, ik noem even wat, even een voorbeeldje. Ik ben Piet en ik wil graag in contact komen met jongeren. Doen jullie ook nog een screening? Want ja, je weet natuurlijk nooit wie je binnenhaalt, hè?
0: Nee, klopt inderdaad. Wij hebben altijd, als iemand zich aanmeldt bij ons op de website, hebben wij een kennismakingsgesprek. Dit is zodat we het persoon al even gesproken hebben. Ook weten waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Dus als iemand zegt, ik ben snel overprikkeld of dat soort dingen, dan kunnen wij daar rekening mee houden. En zo zorgen we dus ook dat er geen mensen met verkeerde intenties aansluiten bij onze uitjes. Want dat vinden we wel gewoon heel belangrijk. Om die sfeer waar we het net over hadden, van dat je gewoon open kan zijn en jezelf kan zijn. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, jullie zijn nu nog een kleine organisatie. Hè, met jullie willen groeien naar een wat grotere organisatie. Die hebben zelfs al een crowdfunding op internet gezet. Hè. Mensen kunnen geld doneren waar de uitjes weer voor betaald worden bijvoorbeeld. Hè. Ben je niet bang als jullie te groot worden? Hè? Want dat zie je vaak hè, met organisaties. Hè, dat het dan ook minder toegankelijk wordt.
0: Inderdaad. Nee, ja, wij willen niet per se de commerciële kant op, zeg maar. Dus wij willen echt wel zorgen dat de uitjes die wij organiseren, tuurlijk, we hopen dat we uiteindelijk meerdere uitjes kunnen organiseren. Maar dat willen we dan nog steeds met kleinere groepen doen. Puur zodat, nou ja, die connectie die je dan vindt, dat die oprecht blijft, dat die puur blijft. Dus ja, we willen erin groeien. En natuurlijk, we willen uiteindelijk nou ja, de grootste vriendengroep van Nederland hebben. Maar dat zou nooit ten koste mogen gaan van onze deelnemers.
1: Nee, dat lijkt me niet. Nee, erg belangrijk denk ik. Want ja, vaak organisaties die te groot worden, dan wordt het weer te zakelijk. En soms ook te commercieel. En dat is natuurlijk ook weer niet goed. Hè? Als ik heel even in jullie agenda kijk. Hè, wat staat er de komende tijd bij jullie op de agenda? Want nu luisteren misschien jongeren, je weet het niet. En die denken, oh, dat is misschien wel wat voor mij. Maar hey, belangrijk, waar gaan we naartoe? Wat zijn de uitjes?
0: Nou, dat is een hele leuke vraag die je stelt. Want we hebben nou ja, op dit moment best wel veel erin staan eigenlijk. Binnenkort hebben we een picknick in het Vondelpark op 20 juni.
1: Ja.
0: Het is heel erg toegankelijk. Gaan we spelletjes spelen, lekker eten met elkaar. Ook weer een beetje die diepgang opzoeken. En in juli hebben we een game uitje staan. Daarbij gaan we naar een arcadehal, maar we gaan ook een citygame spelen. En ook weer daar verschillende teams, verschillende niveaus van diepgang opzoeken. En dat is op, even kijken, 25 juli.
1: Ja.
0: En in augustus gaan we weer naar Walibi. Dat is 23 augustus.
1: Oh, leuk, leuk, ja.
0: Ja, dat hebben we laatst ook weer gedaan. Het is hartstikke leuk. Je gaat samen kijken met de groep. Oké, waar hebben we behoefte aan? Wat gaan we doen? Soms wordt er wat meer opgesplit. Soms blijft iedereen bij elkaar. En we zorgen eigenlijk dat iedereen elkaar door de dag heen spreekt.
1: Wat vind ik het jammer dat ik zo oud ben, joh. Want anders had ik me gelijk aangesloten. Want dit zou ik ook wel willen. Misschien komt er straks...
0: Hè?
1: Ja, zeker. Misschien komt er straks ook een organisatie via Soulmates voor 50+ of zo.
0: We hopen uiteindelijk. En dat is ook wel weer het stukje waar jij het net over had. We hopen uiteindelijk nog op verschillende doelgroepen af te kunnen stappen. Maar voor nu focussen we ons op de jongeren, omdat we... We zijn zelf jongeren. Het is voor jongeren, door jongeren. Dus wij weten zeg maar wat er qua behoefte mist in onze levens, zeg maar. En uiteindelijk hopen we misschien ook voor bijvoorbeeld tieners wat te kunnen doen. Of meer volwassenen. Maar dat is echt nog ver weg in de toekomst.
1: Ja, jullie hebben ook een website. Dat heet www.meet-wearesoulmates.com. Even ook heel belangrijk, hè? Mensen kunnen ook meedoen met een crowdfunding. Hoe werkt dat?
0: Klopt, wij hebben inderdaad een donatiepagina op onze website staan. En als je wilt doneren is het heel simpel. Het is dus gewoon naar die website gaan, meet-wearesoulmates.com. En dan naar de donatiepagina, dat staat rechtsbovenin. En dan kun je vanaf €2,50 per maand kun je ons helpen. En dat is dus om te zorgen dat wij ons geld en energie ook weer terug kunnen stoppen in de uitjes. Dus je helpt er eigenlijk mee voor om te zorgen dat wij dit kunnen blijven doen. En wij willen natuurlijk de prijzen voor de jongeren zo laag mogelijk houden. Dus dat zou ons heel erg helpen.
1: Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dat jullie veel geld binnenkrijgen voor leuke uitjes. En dat jullie, nog belangrijker, heel veel jongeren met elkaar verbindt. Zeg maar via jullie website onder andere. Hè. En mensen krijgen dan een vrijblijvend gesprek. Hè. Als ze contact met jullie opnemen, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, ik wens je heel veel succes met jullie organisatie. En maar hopen dat er heel veel jongeren de weg naar jullie toe vinden.
0: Nou, dat hoop ik ook. En ik hoop dat dit ook mee gaat helpen. Dus als je nou een ouder bent die dit hoort, of denkt, joh, mijn nichtje, neefje, die zou dit wel leuk vinden.
1: Ja.
0: Of er schiet je iemand te binnen, stuur het vooral door naar diegene, zou ik zeggen.
1: Inderdaad, ja.
0: Welkom.
1: Ja, inderdaad. Want er zijn misschien ook ouders die nou luisteren, die zeggen van, goh, mijn zoon die zit zo in een isolement. Misschien is dit wel wat leuks voor hem. Misschien kan zij of hij daar ook wel weer wat leuks uithalen. Hè? Als een nieuwe vriendschap of een vriendschap, hè? Ja. Dus goed. Hey Naomi, heel veel succes en bedankt voor je gesprekje op deze zondagmorgen. En succes met wat jullie allemaal gaan doen. En hou mij op de hoogte, want ik vind het heel interessant.
0: Het komt helemaal goed. Dankjewel voor het uitnodigen, Erik.
2: This generation rules the nation with Russian.

Ja, zo langzamerhand dan begint de WK-gekte, hè. Ja, set toe hoorde je met Hup Holland Hup. Ja, het FIFA Wereldkampioenschap voetbal van dit jaar is de 23e editie van een internationaal voetbaltoernooi tussen de nationale mannenteams van landen die aangesloten zijn bij de FIFA. Het evenement zal gehouden worden in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het toernooi begint op 11 juni. En duurt tot 19 juli. Ja, het is de eerste editie waarbij 48 landen actief zullen zijn op het eindtoernooi. Dus er doen veel landen mee. En die landen zijn allemaal verdeeld over 12 groepen. Hè. Dus ja, wat dat betreft wordt het echt leuk. Je ziet allerlei verschillende elftallen. Sommige spelen goed, sommige wat minder. Maar het gaat ook een beetje om de sfeer. Hè. Ja, ja, het Nederlands elftal trouwens, die werkt vanaf 12 uur vandaag in Zeist de eerste groepstraining af in aanloop naar het WK. 1500 oranje fans die kunnen deze training, die wordt ook wel de afzwaaitraining, bijwonen. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Colombia die stemt voor een president en een vicepresident. De huidige president Gustavo Petro is niet opnieuw verkiesbaar. En vandaag natuurlijk ook weer wielrennen. De wielrenners in de Ronde van Italië sluiten in Rome de Giro af in een etappe langs het Colosseum. En vandaag is er nog meer sport, bijvoorbeeld roeien in Sevilla en de MXGP in Duitsland en de finale van handbal voor de mannen tussen Volendam en Aalsmeer en het Nederlands kampioenschap dressuur. Dus er is nog genoeg aan sport vandaag te beleven. Ja, op deze dag in 1975 staat dit liedje op de allereerste plaats. Het is er eentje van Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Het liedje staat 2 weken op de allereerste plaats, hè.

die vele jaren 80 liedjes, hè, die je dan heel af en toe weer voorbij hoort komen. Hè. Ja, oud maar nog niet versleten, zeggen ze wel eens. Martika en Toy Soldiers. En voor de wekker wakker, hè, op deze zondag. De laatste dag in mei alweer, hè, 31 mei. Morgen zitten we alweer in juni. Poeh, het gaat hard. Mooi einde, hoor je eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, de meeste is hij dan al weg. Ja, goed. Vandaag trouwens in 1911 in Belfast wordt de Titanic te water gelaten. Ja, hadden ze het maar nooit gedaan. Er waren er veel mensenlevens gespaard gebleven. Ja, het is een, of het was een schip van 269 meter en was 28 meter breed. Het is het grootste schip ter wereld en het zou nooit kunnen zinken. Ja, we kennen het verhaal natuurlijk van de Titanic. Maar in elk geval op deze dag in 1911 werd die te water gelaten in Belfast. Ja. Goed, het zit er weer op. Dit was hem weer. Dit was voor de week. Ja, volgens mij wel, hè. Is allemaal klaar? Hebben we alles? Even kijken, wat heb je daar? Ah, oké. Dus het is gebeurd.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
4: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradijs. Nee, gaan we dat niet doen?
5: Eerst maar mee
4: winnen. Goed zo.
6: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vleeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, en die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog.
2: Ja, maar je hebt ze overgehaald om dit te komen.
1: Ja, ik heb echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
1: Ja. Dat ze denken ze, ja. Nou, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen. Hè?
1: Dan komen ze nooit bij een opera. Maar dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, ze ook nog ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die heb ik ook uitgekozen. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook hebben. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja. Ja, die wordt echt het vaakst beest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers. Daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik... Er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet. Dat,
0: ja, en dat is pas in 1900, even kijken, in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur.
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Nee, Sri Lanka.
1: Sri Lanka, India.
0: Ja, Ceylon heette dat
1: voor. Ceylon, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen. Dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen. Om te zorgen dat die mensen weer veilig bovenkwamen. En weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En nou goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten. En niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, het is heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus dat is opera.
0: Ja, dat is
3: drama.
0: Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt... ontgaat je de clue. Ja. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Ik heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op de deel. Nou, in elk operahuis is er een boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en omlaag lopen. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden... Oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zeg, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee, nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw... dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want je zit er ja, toch om iets meer van mee te krijgen dan ja. Sec de muziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren... zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... bij Anne-Karin en ik... die doen dat samen, presenteren jou voor Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken... jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit... en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Nou, zo, nou. Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: Maar in ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith... om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes
1: ja.
0: over. Ja. Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal... wat kun je ze dan meegeven van tevoren van let daar eens op of let daar eens op? Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon. Dat heet Mozart.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes dat is dat en daar moet je op letten en nu hoor je
2: ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen desnoods met een beeld op het groot beeld dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er, ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen... dat de mensen weten waar we verder gaan.
2: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera-info uit. Die maakt Anne-Karin ook.
0: Ja.
2: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Ja. Zodat je echt weet van, oh, daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, okay. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb... dan zie je met name omdat het een Franse opera is... en dan leer je ook weer wat... een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien... is met name een stukje ballet en een koor. Het is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien. Hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... De combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het
1: Jan. Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja,
1: dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En dat is misschien leuk. Ja, ik weet niet of dat nog kan om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat we echt
1: dat
0: voor
1: is mijn limiet.
2: Ja, leuk. Ja, ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien... toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar een opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want
0: om 7 uur begint de inleiding van Annegrien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Annegrien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
2: Ja.
0: Om dat de kracht bij te zetten. De mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Dan kunnen de mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
2: Ja.
0: Ja. En dan ja, 8:15 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Ja. Dus we zijn mooi op tijd.
2: Het zijn 2 actes.
0: 3 actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze en dan de acte 2 en acte 3.
2: Oké.
1: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wil proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, nou ja, noem het maar, de operahuizen.
2: Ja.
1: En dan kan je het een keer testen. Of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
2: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof.
2: Ja.
0: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
2: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
0: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
2: Ja, wat jij net ook
1: zei. Ja.
3: Helemaal aangesproken.
1: Leuk. Ja. Nou, welkom,
0: kijk nog
1: welkom.
0: Even die kant op.
2: Ja. Wat grappig is dat... De kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn
0: de publiekstrekkers.
2: Bekendste,
0: dat zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
2: En dan krijg je de 2 tussendoor waarvan ik denk, Engelbert Humperdinck.
0: Ja, maar dat is de zanger die wij...
2: Ben ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
0: Ja, het is een opera-componist, dus
2: Hij was toch die popzanger?
0: Nee, maar
1: dat is een andere.
0: Dat heeft niet met elkaar te maken, hoor.
2: Oké.
1: Nee, we proberen altijd 2, of tenminste, ik probeer dan altijd 2 echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan 2 bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karin maar altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, nou, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje... nou ja, leer maar eens wat anders ook kennen.
2: Ja.
1: Hij moet wel toegankelijk zijn, dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive, hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, joh, nou, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
2: Ja, ja.
1: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad 2 aansprekende en 2 waarvan je denkt, nou, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien, maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Nou, dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
2: Ja, zeker zo.
1: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. En er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
2: toch.
1: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
0: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Dat was voor Pasen ook.
1: Ja.
2: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
1: Ja.
2: En dat

0: Dat je dat nergens kunt zien?
1: Nee.
0: Begreep ik van jou?
1: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de dvd kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet
1: openbaar vertonen. Nee, dus nee. Dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80. Ja. En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de nationale opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
1: Dat is echt heel tof.
2: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
1: Ook.
2: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
1: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
2: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik heb ondertitels.
0: Ja.
2: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
2: deze verhaal dus nog beter te volgen. Ja. Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje. Die Elben Hubbeding, die maakt allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt, dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk
2: uniek. Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus.
1: Ja. Ja.
2: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
1: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
2: Deze is van 2022. Dus die is twee
1: jaar oud.
2: En Anne-Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar je hebt hem ook gezien.
2: En dan hoop ik Anne-Krien zover te krijgen... dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stopra uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. Dan gaan we weer proberen.
0: Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
2: dat
0: moet geen probleem zijn.
2: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, die haalt leuke dingen maar binnen.
2: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden... zou bijvoorbeeld een wat modernere operette... en dat heet dan... nu zou je het musical noemen... maar er zit ook een stap tussen. Opera komiek of iets dergelijks. Mm-hmm. Zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
2: Volgens mij hebben we het dan over gehad. Om een operette of zoiets...
1: Niet dat ik me... We hadden wel... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Dan denk ik, ja, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden. Ja. He, om de opera te
1: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film of... welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat soort in december dingen. Dat,
1: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
1: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken. Ja.
0: Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
1: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
2: Ja, dan is er zijn een paar alvissers. Dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
2: Naar Zwieven. Daar heb ik ook nog één opmerking over. Naar Zwieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
2: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
1: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
2: Je hebt heel veel goede tenoren, maar die rol...
0: Waarom?
2: Ja, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal in leven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb de anderen gezien en ik zei... Nee, dat is toch iets van Niels Chikoff. Echt waar, dat is heel bijzonder.
1: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen... Oké, ga 100 mails sturen aan een hele wereld.
3: Maar dat is ook... Want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit... Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
1: Ja, absoluut.
2: Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
3: Oh, nee.
0: Ja. Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De een is goed in de opera, is de SEC. En de andere is de
4: ja, goed in het organiseren.
0: De organisator. Ja. En ja, die heeft zelf ook een hart voor opera.
1: Oh, dus, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
1: Ja, komt allemaal voorbij.
0: Ja. Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
1: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
1: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
1: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
1: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
0: Die kent iedereen.
1: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En wij zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
1: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste, ja. En mensen moesten ook kiezen, want het was een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van, oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook één van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Dus ja, maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Ja. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat. Maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
1: Ja, en er komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En nou, Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
1: Absoluut. Ja. Nou, want ik sprak ook iemand van de regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. We hadden ze speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En ja, maar dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
1: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
1: Ja,
0: en dan denk ik bij mezelf, hoezo... Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt, is het Prinsengrachtconcert.
1: Oh ja, ja.
0: En wij hebben hier in Jan van Bezouw het geweldigste orkest van heel Nederland, het Euregio Jeugdorkest. Internationaal, wereldberoemd, hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
1: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
1: Heel goed. Ik doteer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
1: dus
0: jammer.
1: Het moet ergens het op de lijn elders.
4: Doen. Ja. Weet je, niet in de Prinsengracht, op de lijn Prinsengracht, of zo.
0: Dat is ook niet binnen.
1: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geleverd de laatste keer.
1: Ja, en dan zitten ze in een bootje.
0: Maar ze hebben toch gespeeld.
1: Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijen begint, moet dat lukken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Bezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei, dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En dan gaan we, de organisatie met het Jan van Bezouw samen, gaat een, ja, een geweldig happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft, het Jan van Bezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
1: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
1: Ja, heel graag.
0: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
1: Ja, ja. Ja. Ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
3: Spannend.
1: Ja. Ja.
0: Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
1: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
1: De gemeente is de gemeenschap. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En tuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
1: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
1: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: Mm-hmm. Gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
1: dat. En de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
1: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat. En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè?
1: Dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
1: Ja.
0: Laten we daar even op houden.
1: Ja. Ja. Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Bezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
1: Het is alweer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol, maar het programma was nog niet compleet, zei je.
1: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook, je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Goorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorle. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorle, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja,
1: en dan ben ik super trots. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, nou ja, en dat gaat nu echt een soort, heeft allerlei effecten. Dus dat is superleuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Daar hoorden anderen ook de Nits bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een
1: Ja, ik heb twee. Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours. Twee artiesten. Één duo en een solist. Die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op. Of het impresariaat. Die zei, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Of Want dan vinden ze dan wel leuk, doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger. Heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surfen, want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
1: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets, of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan, maar hij is ook medetekstschrijver, kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou,
0: kom
1: ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En ja, het zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
0: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
1: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ja, voor ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan, ja.
0: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
1: Bijna. Nou, we doen wel een fair pay, hopen we.
0: Ja, ja,
1: zoveel mogelijk. Maar,
0: ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren. Hè?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
3: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
1: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zo, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
0: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We Watch It All Come Down.
1: Ja.

0: dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen me wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al zijn tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten? Hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja. En we zijn, want jullie hebben een heel hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie wil er helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen. Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
0: Ja. Ja, ja. En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Mm-hmm. Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ja. Zaterdag worden dan dus.
3: Ja. Er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke. Helmen, dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, de.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten, is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is?
1: Ja, als ik dat zou weten, ja, dan.
0: Maar de vorige keer was dan denk ik. De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald, wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag.
1: We doen dat alleen zaterdag, alleen op zaterdag tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom ermee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Ja. Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Gulden Akker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, dus voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja, want zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak. Dat is heel niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Gulden Akker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen. Absoluut.
0: Een beetje.
1: Ja. We willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. Mm. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraam geld gaat ook naar het goede doel. Dus de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede struitje?
1: Het goede struitje is eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middle Hill uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar Goorla, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren. Precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje. Tussen 11 en 5 zijn zondag. Ze van harte welkom.
0: Ja, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Mill Hill destijds, als er de goede doelenmarkt was, om te helpen bij de boeken, de geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
1: Ja.
3: Dat was een
0: toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook hij ook als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nee. Gezegd,
3: hij woont om de hoek, hè. Dus moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja. Hè? Zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs. Wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ook als laatste zeggen. Ja. De log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Mooie, dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat al kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind het wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want ik wil...

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Gollandse Belang. Hè? Dus,
2: zeker.
1: En je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
2: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
1: Ja, gewoon even langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
2: Absoluut.
1: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
2: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je die goede dingen eruit en daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
3: Kijk.
1: Dus op zaterdag. Tussen 10 en 12.
2: Tussen 10 en 12.
1: Ja.
2: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
1: Helemaal goed.
2: Dank je
3: wel. De prijsuitreiking van het barakken.
2: Oh ja, die is van
1: tevoren. Het is om half vijf, hè? Want om vijf is het.
2: Half vijf zoiets, hè?
3: Ja,
2: en dan de Polonaise door de winnaar.
3: Ja. Nou, je toch hier zit.
2: Nou.
3: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
2: Mm-hmm.
3: De opstapbus.
2: De opstapbus, ja.
3: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
2: Verkeerd,
3: maar
2: ja.
3: We gaan lekker op stap.
2: Want we gaan lekker op stapbus.
3: Ja.
2: Met de bus.
3: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
2: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
3: Ja.
2: Dus we zijn aan het we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon
1: met
2: dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
3: Ja.
2: Dus we mogen in die zin niet klagen.
3: Nee.
2: Nee.
3: Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Gollands Belang staat. Hè,
2: iedere maand.
3: Als opstap naar het inschrijven.
2: Ja.
3: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
2: Ja.
3: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
2: we
3: je
2: doen
3: daar
2: ons
3: aan?
2: Best.
3: Waar haal je dat vandaan?
2: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van dat geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Gollands Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes. En het internet. En ja, we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
1: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
2: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor, overigens, voor dat.
3: Dus wat dat betreft zit u er dik in.
2: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje
1: zeker.
2: Waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
3: en waar je zelf ook deel van uitmaakt als bezoeker. Hè?
2: Ja.
3: Zo mag je het ook zeggen.
2: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen over. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
1: Ja.
2: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
3: Ja.
2: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
3: Ja.
2: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
1: rijden. Mag iedere dag rijden.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, daar hebben we hem voor.
3: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
2: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
3: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
2: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn daarmee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
3: Ook
2: en
3: dat?
2: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
3: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
2: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
3: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
2: Ja.
3: En, dat mag je,
2: en niet alleen voor de bühne.
3: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen dat ze het belangrijk vinden. En B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
2: Precies.
3: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
2: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
3: We
2: hebben het er nou even over. Ja.
3: Wat dat betreft.
2: Komt goed.
3: Nou, fantastisch.
2: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
3: Wij danken jullie. En we wensen jullie voor het komende weekend heel veel succes.
2: Dankjewel.
3: En dat de opbrengst gigantisch is.
2: I hope so.
3: En dat je moeite hebt om te denken van waar besteden we het nog meer aan?
2: Ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
1: Helemaal goed.
3: Heel fijn.
2: Dank jullie wel.
3: Dankjewel.
2: En heel veel plezier.
3: Dank je.
2: Dank je.
3: Hartje, wat gaan wij...

0: rode zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden?
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Goedemorgen Zonneschijn. Ja, dat werd een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Goedemorgen Zonneschijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
2: Ja.
3: Hartstikke leuk.
2: Nou, dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
2: Daar krijgen we geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
2: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat
2: is een heel mooi nummer.
3: Hoezo de vrouwen?
1: Ja, het is ook voor de man, hoor.
3: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
2: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja. Ja.
3: Dat we ook dat toch maar even bezig.
2: Goed. Ja. Ja hoor.
1: Niet generatie.
3: Kijk, ben zitten weer in. Bereid.
2: Ja. Ja. Ja. Zit erin. Ja, komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten, tastbaar of niet tastbaar, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring, de Vier Heertgangen. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden, kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuwrielsweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
3: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
2: Ja,
3: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
2: Met de fiets.
1: Ja. Ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat, is ook zondag.
2: Dat is bij de Roverse Lijn.
1: Ja,
2: er valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
3: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
3: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
3: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
3: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
2: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
3: Ja, maar je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
2: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
2: En dan kun je met heel weinig, maar even met de tong, weet je wel. Want er zitten smaakpapillen.
1: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
2: Ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
2: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
2: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
2: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het is niet
3: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
2: Ja,
1: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: Ja, in de tijd waren ze nog gulden. Ja, dat klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och ja.
1: En dan gaat heel wat. Ja, niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Houden, dat klopt.
1: Ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? Wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente Goorlen, ja.
0: Ja,
1: het is niet zo groot, hè? Het Dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Vrouwkesdag.
1: Ja,
2: dat
1: klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Dat is... of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval... Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
2: Ik ken het van andere plekken ook niet. Nee, dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Traditioneel zijn, ja. Ik zal dus navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel erfgoed.
2: Ons
0: cultureel erfgoed.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: Er staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de
1: er
0: log
1: niet.
0: Staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Goorlen ook niet.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. We proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening, was het vorige week?
2: 2 weken. Ja.
1: 2 weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen, waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Ja. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Nou, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. Evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Aans, Vierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
0: Af, ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Die heb je gewoon nodig.
2: Ja. Je hebt ze overal voor nodig, maar Absoluut. Er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja.
1: Het trekt ook aan, hè?
2: Maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk.
2: Ja, en dat bindt het dorp.
1: Precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
1: Ja,

0: Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van en presentatoren van Podium Breed hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen binnen het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contactmogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pietie Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal, hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: We hebben hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja. Het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek. Dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, bedoel, als ik gasten uitnodig, die benaderen en vragen. Het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Het is geen tv.
1: Nee, het
0: is ook geen tv. Het is visual radio.
2: Ja. Ja, wat is
0: en dan kijken ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je zit, bent in gesprek en daarmee verdwijnt
1: Dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt
1: ook
2: het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: Kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga 2 of 3 keer in de week ga ik bij Jan de Rooij roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is 1 van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op de groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer
0: ja,
2: gaan.
0: Ja, ja.
1: De volgende maar week staat er zo'n machine hier.
0: Maar dit is zo'n lekker nummer, lekker tempo. Vind ik gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, want ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn.
3: Hoe gaat het op tijd toe?
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Het erover hebben,
0: ja. Maar Theo, je vertelde net dat we die brief uitgedaan hebben. Hè? Die mailing. Hebben we al om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende week hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd. Die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi. Voilà. Het heeft gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: met het nummer Voilà.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn.
0: En die zijn trots.
3: Maar het was dat het tiende festival is al. Dus het tiende jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de... relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
3: Ja, dan viel je gewoon de file mee. Dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
3: Ja, mooie stad. Mooi, ja, mooie route ook.
0: Mooie route,
3: zeker de moeite waard.
0: Ja. Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: Peter Klaver onze focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, zo is
2: dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat klopt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar er zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En het is, dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
2: Vertel.
0: Wat ga je morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
3: Ik weet het wel.
1: Ja,
0: ik denk, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren.
0: Ah.
1: En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenoot in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, we doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
3: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
3: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je.
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij.
1: Het is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En, en dan feliciteren wij jou, Hartger en ik. Maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen. En wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel. Dankjewel.

actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl. Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: live like this. Out all night and running wild. A woman sitting home on my shine.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: engagement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen. Yes. Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
1: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën. Ja. Zo, ik, even terug.
2: Wij werken ook.
1: Wij werken elke nacht.
2: Op een andere manier.
1: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom dan mee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
1: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
1: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
1: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
1: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
1: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: kijken. En van de heel de Moonshine en Sweet Thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: En iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredige licht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover. Even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee? Nee. Nou ja, wel goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Ik heb er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werken allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Tuurlijk. Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt een gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon. Om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven. Toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan. Ja,
2: maar je kunt het horen. Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness. To And When I Die. Ja, daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in, hier zit jazz in, hier zit... Echt heel erg. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook, maar ook de hondjes uit het circus die door een hoppertje moeten springen, jazz, alles zit hierin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik ben een beelddenker.
2: Ja, juist niks.
0: Maar, hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dan van deze week naar volgende week
2: is goed. Ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover. Van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja, van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Cha-cha-cha, ja.
1: Dat was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat snap
0: ik.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt Ronel nou op achter kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: We zitten op de terrasbaan.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja, nou oké, okay. Galil zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus ik wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat
2: kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb er toch een beetje kippenvel van. Als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Galil Edgar.
1: Onthoud
0: je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hé, hey, en de volgende, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Ja, dan waren jij op deze maandagavond zo op North Sea Jazz, waar de Ezra Collective...
1: Eentonige blijheid dit.
0: Ja, inderdaad, heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen, ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja. Dus, ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: ja,
1: ja,
0: echt. Ja. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek, soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat die autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

toch een hoop. Ben er grijs van geworden, ging steeds op de loop. Bij Janine, Josephine, of wie het ook was, zocht ik altijd opnieuw naar een mals groene gras.

0: de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke techniek.
2: Ja, ja, ja. Hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt een topamusement. Ja.
1: En hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het niet in ieder geval, maar daar is wel mee bezig. Zal wat na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee.
2: Nou,
1: ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar het nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat die de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, daar volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: dat
2: horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vader lief. Denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als
0: dat.
2: Drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label. Ja, ja. En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer,
2: toeval
0: laatste
2: bestaat
0: nummer.
2: Niet, toeval bestaat nee, niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. Het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Ja. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee. Nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams. En is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een nice cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren.
1: Ook
0: maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft zwaar leven gehad. Dus dat zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sans pas salé.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: Ja, in de intro zeiden jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want hij heeft zijn sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat het gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd,
1: ja. Dus dat is vrij lang. Maar, dus de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder in de toelichting?
1: Nou?

0: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
1: Denk ik wel. Dat was aftiteling, denk ik.
0: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
1: Ook durf ze niet te zeggen.
0: Hij zei nog iets, maar.
1: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessies. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, American Mile.
1: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
0: Oh, lekker gitaarmuziek.
1: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, heel recent.
0: Heel recent. Herinneringen waren op.
1: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Het is herinneringen maken, hè?
0: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
1: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
0: Hey, tough life.
1: Ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
0: Ja. Zullen we dat doen?
1: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit, Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hé, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War. Ja.
3: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
3: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
3: Ja.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen en dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet
2: Lex,
0: de broer. Nee,
2: Lex
0: het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter?
2: Zeker.
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden... en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres. Trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
1: Hey, okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
1: Kreeg een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja,
3: dat is zeker.
0: Ja, ik ken Jeff Healey. Hij zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Staat je en zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Stevie Wonder
1: bijvoorbeeld. Miraal. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Ja. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van... Hé, die noemt de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van... Ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
1: Het is officieel... origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, is dat niet. Dus,
1: zijnde,
0: nergens.
3: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
1: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dus zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
2: Die kan het dan gewoon. Wel.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zo zei je, uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrack van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen met een aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon een studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
1: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier
1: yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo perfect ervaren. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: Nee, mijn boy niet over de ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: En, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid Gold.
0: I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Michael.
1: Yo.
2: Ik hoor mijzelf niet.
0: Niet? Nou, ik hoor mijzelf wel.
2: Hoor je mij?
0: Ik hoor jou.
1: Hallo.
2: Ja?
0: Volgens mij wel. Hoe is?
2: Hallo. Ik hoor mezelf echt niet.
0: Ja, ik wel.
2: Oh. Ja.
0: Hallo.
2: Hey. Dit is
0: Bjorn.
2: Hallo. Dit is 1 inderdaad. Ja, ik hoor het nu al.
0: Ja. Oké, top.

0: zijn we.
1: Ja, zeker. Deze zondagavond zitten we helemaal rammetje-bammetje vol.
0: Ja, want er komen twee festivals aan. Ja. Die gaan we het over hebben.
1: Dus de maand mei is bijna voor ei.
0: Hé. Hey. Ja. Ik hoor hem wel ergens.
1: Ja, heel ergens in de verte is hij er. Het is al even natuurlijk bezig, het festivalseizoen. We hebben al meerdere festivals her en der zo besproken hier in de show.
0: Ja.
1: Maar dat betekent niet dat er niet nog veel meer zijn die er aan gaan komen. Over 2 weken precies is hij alweer bijna voorbij.
0: Yes.
1: Dan hebben we het over Best Kept Secret in ons eigen buurtdorp Hilvarenbeek. Bij de Beekse Bergen.
0: Ja, superleuk festival. We gaan er al een aantal jaar heen.
1: Ja, echt. Ja, ik denk dat ik volgens mij vanaf het eerste jaar er al bij ben. Misschien maar 1 of 2 ietsjes gemist.
0: Ja, het is altijd muziek. Niet altijd wat in mijn straatje ligt. Maar het festival, dat is zo leuk en goed opgezet dat het eigenlijk altijd wel vet is.
1: Het is echt een sfeerfestival. Ja. Het is echt een goed vibend festival, zeg maar. Hele fijne sfeer, hele lekker eten.
0: Super eten.
1: Super, echt. Ja. Volgens mij zag ik ergens voorbij komen dat ze volgens mij wel 60 eetstands hebben of zo. Echt enorm veel in ieder geval. Super vet. Best Kept Secret dus dit jaar weer een nieuwe editie. 12, 13, 14 juni. Dat hebben we dus in ieder geval voorlopig voornamelijk in het eerste deel van deze show daarover. Van allerlei muziek, dus we niet te lang dradig daarover zijn. In de tweede helft van de show hebben we het vooral over Jeroen R. Jij gaat daar naartoe.
0: Ja, klopt. Over een maand.
1: Je bent daar nog nooit het hele weekend geweest, hè?
0: Nee.
1: Wel af en toe is ik er een dagje.
0: 1 keer 1 dag en dat was het. Maar dat is echt al heel lang geleden.
1: Ja, het is echt een heel leuk festival. Ik vind het heel vet aan het festival van Jera is dat zij ze werken alleen maar met vrijwilligers. Zelfs de organisatie, dus de het bestuur, zeg maar. Jij krijgt geen loon. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Dat is vanuit oorsprong altijd geweest. En wat ik wel heel erg opmerkelijk vind ook, is dat het festival een van de weinige weekendfestivals is die niet op zondag ook nog is.
0: Nee, donderdag, vrijdag, zaterdag.
1: En weet je waarom dat is?
0: Nee.
1: Vanwege de zondagsrust in het dorp, waar het plaatsvindt.
0: Oh, wat apart en goed ook. Van de ene kant.
1: Ja, ik vind het heel raar. Ik vind het een bijzondere keuze. Zeker hoe groter je wordt als festival, dat je dan nog steeds blijft kiezen voor een plek waar je dan die zondag niet erbij kunt doen. Inderdaad, donderdag tot en met zaterdag is het festival. Natuurlijk wel weer prima voor de maandagochtend, dat je daar niet zo'n last van hebt.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, die zondag mag er geen evenement zijn. In IJsselstein in Limburg.
0: IJsselstein, Limburg, ja.
1: Zuid-Limburg. Het zonnige zuiden, zeggen ze dan wel eens.
0: Ja, Jera staat ook voor jeugdraad, toch? Zoiets. Ik dacht jeugdraad.
1: Dat zou best wel eens kunnen. Ja. Dat durf ik niet meer 100% zekerheid te zeggen.
0: Maar in ieder geval een punkfestival komen de komende uren op terug. Maar dit uur Best Kept Secret.
1: Ja, en hij komt. Mijn favoriete artiest. Hij zit eigenlijk altijd elke keer weer ergens in de show verstopt. Maar nu natuurlijk prominent, zeker als eerste nummer. Zometeen gaan we luisteren naar een nummer van zijn laatste album. Dat heeft geen naam. Dat heette namelijk No Name. En daar wilde ik jou heel even wat over vragen. Dan niet te lang over het stilstaan, maar wel heel even naar vragen. Ik zet het nou even in het beeld. Dit is hoe het album eruit ziet.
0: Ja.
1: De officiële. En de achterkant van de plaat. Want wat je daar rechts ziet, met die tekst, dat is een inlay. Dus dat is gewoon een. Dat zit erbij.
0: Ja.
1: En dit is het design, zeg maar. Wat vind je ervan?
0: Het past bij Jack White.
1: Ja, de kleurstelling is sowieso Jack White. Maar ja. qua vormgeving, want ik weet niet of ik het cool vind.
0: Het is heel minimalistisch. Een beetje makkelijk.
1: Ja, dat vond ik dus eigenlijk ook. Ik denk dat het misschien te makkelijk is.
0: Ja.
1: Voor iemand die over heel veel dingen heel goed nadenkt, zoals Jack White, vond ik dit een beetje een soort makkelijke weg. Maar het leuke van dit album, ik weet niet, volgens mij heb je dat al verteld, maar vertel toch nog even een keer heel snel. Dat voordat hij gereleased werd, werd hij eigenlijk al soft gereleased in de Third Man Records winkels. Werd er een extra plaat bij, als je daar iets kocht, kreeg je een extra plaat erbij in. Een wit album, waarop stond No Name.
0: Ja.
1: Op een wit vinyl, een witte hoes. Geen tracklist, niks. Maar wel, dus een heel album van Jack White.
0: Wow, vet.
1: Dus ik weet ook niet precies hoeveel ervan geperst zijn. Dat is nog niet helemaal bekend. Maar die is dus voordat hij officieel uitkwam als albumrelease, is hij dus al, zeg maar, als soort zelfgemaakte bootleg verspreid.
0: Vet.
1: En natuurlijk grote verzamelwaarde, die weggevers. En toen begon een beetje, zeg maar, het mysterie van, wat...
0: Komt er een album aan?
1: Er is dus een album. Of van wie is dit album? Wat is dit? Het klinkt als Jack. Dit klinkt als... Het zijn allemaal nummers. Het is het hele album. Wat is dit? Dus dat is wel een goede hype die ze daarmee hebben gecreëerd.
0: Vet.
1: Vorig jaar getoerd over de hele wereld en dit jaar nog steeds. Een paar nieuwe nummers zijn eruit van Jack. Of er een nieuwe plaat komt, dat is het mysterie van de dag. Eén ding is wel zeker. Hij headlined de vrijdag van Jera. Van Best Kept Secret. Hij speelt daar een set van 1,5 uur. Ik sta vooraan. En ik heb er heel veel zin in. We gaan luisteren naar Archbishop Harold Holmes. Van het album No Name. En daarna Tropical Fuckstorm met Bloodsport. Oh, yes.

0: De Maria.
1: Een van de gaafste dingen die ik vorig jaar op Roadburn heb gezien. Dat was echt, ik stond op Roadburn eerder. Heel cool, heel coole band. En ze komen volgens mij uit Zwitserland, wil ik zeggen.
0: Het klonk wel lekker vuig in ieder geval.
1: Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen en uitpakken. Barcelona, Spanje. Even de feiten op rij. Ze zijn met z'n tweeën en ja, het is een soort electropunk-achtig.
0: Met noisy hoekjes erin.
1: Toen ik ze heb gezien, speelden ze in de kleine zaal 113. Veel strobo's, veel rook, heel theatraal ook. Maar wel echt beuken.
0: Pompen,
1: inderdaad.
0: Vet.
1: En hoe dat zich gaat vertalen in de zomerse omgeving van Best Kept Secret. Ben ik heel erg benieuwd naar als we dat kunnen gaan zien. Als het niet overlapt met eventueel iets anders.
0: Want op welke dag speelt het?
1: Dat is een goede vraag die je daar stelt. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Dat kan ik zo wel even opzoeken.
0: Ja.
1: Daarvoor Tropical Fuckstorm. Ik weet niet wat ze daar in het water doen in Australië. Maar ze brengen zo ontzettend veel coole psychedelic bands voor. Een jaar of 5-6 geleden. Langer zelfs geleden. 2019 was dit alweer. Heeft de band een split 12 inch opgenomen samen met King Gizzard en Lizard Wizard. Zij hebben hun eigen festival, Gizfest. En in de lijn daarvan was dat toen opgenomen. Hebben ze eigenlijk twee jams opgenomen. Eentje daarvan is later gekomen op het album Omnium Gatherum. The Dripping Tap. Ik weet niet of je het nummer kent.
0: Mm-hmm.
1: Super vet. Echt zo'n track van, weet ik veel, 17 minuten op album al. Echt een hele lange. En ze hebben dus samen met Tropical Fuckstorm en King Gizzard ook nog een track opgenomen. Die EP die heet Satanic Slumber Party. Het artwork is gedaan door iemand van Deerhoof. Dat is ook wel cool. En ja, het is super, super psychedelic. Dus het is echt, het leent zich heel erg goed voor die zomerfestival vibes. En het band die, net als King Gizzard, heel veel output heeft in een heel korte tijd. En ze werken gewoon heel hard. En ze doen gewoon heel veel verschillende dingen. En elk ding is weer net iets anders. Dus het is heel cool. Ik vind het heel vet. Dit was van Bloodsport van het album, het laatste album, Fairyland Codex.
0: Cool, wat ook vet is, Anna van Huiswolf. Die komen zondagochtend. Hele gekke timing, want ik had eigenlijk verwacht...
1: Je wilde eigenlijk uitslapen.
0: Ik had eigenlijk verwacht dat Anna van Huiswolf dusdanig bekend zou zijn... dat ze die
1: ergens in de middag,
0: later in de middag of zelfs in de vroege avond zouden boeken. En dan op de mainstage. Mm-hmm. Alleen, ze opent dus net als tweede band volgens mij de zondag.
1: Yeah.
0: Laatste album, Iconoclast, staan een paar duetten in. Volgens mij ook met Ital Kane, maar ook met Iggy Pop. Dat gaan we zo meteen horen. En het nummer heet The Whole Woman. Dit is de albumhoes. Laten we vooral niet te veel woorden eraan vuil maken, want de tijd dringt een beetje.
1: Ja, het
0: staat er voor opzetten. The Whole Woman met Iggy Pop, Anna van Huiswolf.

that you made.

0: Oh. Skullcrusher met 2 weeks in december. Dat duurt nog een half jaar.
1: Ja.
0: Maar niet voor de show. Want die spelen natuurlijk over 2 weken. Spelen ze op Best Kept Secret ook. Echt een heel erg klein intiem blokje. Heel erg fijn.
1: Ja, ja, zeker. Dan Skullcrusher als naam. En dan eigenlijk een heel lieve...
0: Ja, ik dacht echt van, nou, dit is, nou krijgen we het. Maar dit is... Te klein. Te
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, zeker.
0: Heel lieflijk.
1: Zomerse muziek in ieder geval. Behalve dan 2 weeks in december. Maar...
0: ja, de titel is niet helemaal... Ja. Niet te lang geluld. Meer muziek. Daarvoor trouwens nog, even voor de mensen die meeschrijven... Lipstick on the Glass van Wolf Alice.
1: Ja, daarvoor, ja.
0: Hoe kwam je daar terecht bij? Gewoon, het stond in het programma en je dacht, misschien wil ik het wel even gaan checken.
1: Nou ja, ik zie vaak die foto van Wolf Alice. Die zie je vaak op posters en op de groene speler als... Uh-huh. Thumbnail.
0: Ja.
1: En ik vind het toch een hele mooie foto altijd. Ze heeft altijd een bepaalde houding. En toen ben ik het ooit een keer gaan luisteren. En nu zie ik ze in één keer overal op de bills van de festivals staan. Het is ook wel een hele mooie naam qua artiest. Wolf Alice. Dat spreekt een beetje tot de verbeelding. Net als Chelsea Wolf. Ook zo'n...
0: Ja, dat is een heel beeldende naam. Ja. Heel nice. Wie heel weinig aan beelden doen.
1: Ja, drie keer rijden.
0: Jazeker, Crows is het, deze band. Met het board, dat is helemaal niet saai. Want die raggen er goed op los. Je hoort duidelijk de invloed van bands zoals Idols. Ze komen uit de UK. Lekker accentje erop. Lekker. Het heeft ook wel een beetje echt die post-punk vibe. Een beetje die... Joy Division-achtige sound, zeg maar. Die qua vocals in ieder geval. Super vet. En daarna een nieuwe Nederlandse band. Seki. Dus niemand weet precies wie het zijn. Seki. Die punken er ook goed op los. Dus even een flinke weer schop tegen de schenen. Beginnend met het niet saaie nummer Board van Crows.

0: Zo. Blues for Snobs van Serval. Kleine side note. Deze band staat niet op Hits Secret. Dat ze verwacht met Servo, die er dan wel degelijk staan. Maar dat is dan weer een heel andere band. Dat is meer, meer noise rock.
1: Dit had ook wel echt op de cashbar.
0: Maar dit had zo in die cashbar kunnen schuiven. Het is namelijk Serval, Nederlandse band. Blues for Snobs. Ja, lekkere kunst. Een beetje alsof Spinvis meer punk was.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Daarvoor World That Hates Women van Seki uit Utrecht. Dus nog steeds wel in diezelfde sferen aan het blijven. Echt van die lekkere korrelige punk. Beetje die Ella Sange-achtige vibes.
1: Die er vorig jaar stonden.
0: Vorig jaar inderdaad stonden ze daar. En daarvoor hadden we nog
1: Crows met Board.
0: Echt, ja. Die echte Idols vibe hadden wij het daar gelijk over. Idols die nooit op Best Kept Secret hebben gespeeld, gek genoeg.
1: Maar misschien ooit op een dag.
0: Dit staat dit jaar wel op Pinkpop. Dus de brug naar de Nederlandse festivals is geslagen. En wie weet dat ze daar een keer treffen. Ja. Oké. Okay.
1: Cool. Wat ook cool is, een grot. En daar woont Nick in, Nick Cave.
0: Ja.
1: En de Bad Seeds.
0: De Slechte Zaadjes.
1: Ja, ja.
0: Is dit van... Oh, dit is echt een deep cut, of niet?
1: Het is een deep cut, omdat hij normaal gesproken erg lange nummers maakt. En we hebben vandaag heel weinig tijd. Dus ik heb hem gekozen op de kortheid.
0: Ja.
1: Een nummer heet I Feel So Good, terwijl Nick Cave eigenlijk altijd meer over de zwaarmoedige gevoelens gaat.
0: Ja.
1: Is misschien een beetje cynisch bedoeld dat I Feel So Good, maar het klinkt wel redelijk vrolijk. Het
0: en dan Madrasalach?
1: Ja, dat is een beetje Iers folky.
0: Okay.
1: Het klinkt een beetje als Lancum, maar dan ja, de zang moet je liggen. Mijn vriendin vond het verschrikkelijk, ik vind het zelf wel oké. Okay. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ik ben ook benieuwd wat ik ervan ga vinden. We gaan eerst in ieder geval luisteren naar Nicolaas Grot en de Slechte Zaadjes met I Feel So Good.

0: Ethel Kane met Crush.
1: Ja, hele mooie, lichtelijk dansbare slow muziek. Ik vind het wel prettig.
0: Ik vond het artwork wel heel erg vet. En de albumtitel ook. Inbred heet het album.
1: Ja, het is wel een beetje zo'n Southern Gothic idee opwekken erbij.
0: Ik zal even kijken of ik dat artwork hier tevoorschijn kan toveren. Dat is wel echt...
1: Volgens mij Ethel Kane op de zaterdag uit mijn hoofd. Ik zal even kijken.
0: Is dat zo? Even kijken.
1: Of op de zondag misschien. Op de zondag. Op de mainstage.
0: Oh, op de mainstage, ja, dit?
1: Ja.
0: Oh, nee, dat had ik niet zo snel verwacht.
1: Ja, en dan Arnon van Housewolf niet, maar dit wel. Maar ik, het is allebei natuurlijk gegund.
0: Ja, ja, zeker. Dit is trouwens het artwork ondertussen op beeld.
1: Ja, wat vet.
0: Heel lijp, hè?
1: Recht uit een soort van The Conjuring-achtige horrorfilm of zo.
0: Het is echt zo'n horrorfilm. Cool. Inderdaad. Het is bijna een soort van All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy. Hoe heet het ook alweer? Weet je, die, hoe heet die regisseur ook alweer? Kubrick-achtige stijl, zeg maar. Heel lijp.
1: Cool, ja.
0: We zijn er nog lang niet. De line-up van Best Kept Secret is ook echt volgens mij 100 artiesten lang. We kunnen ze niet allemaal draaien.
1: We kunnen onze eigen finest picks.
0: Zeker, absoluut. We gaan hier van groot naar klein. En van lokaal naar internationaal. En andersom, eigenlijk. We beginnen met Get Down Services, die op Here's the Thing, een van de coolste shows, gaven daar, publiekstechnisch gezien in ieder geval. Dus ik heb heel veel mensen over gehoord die dat heel erg vet vonden. Het zijn eigenlijk gewoon twee van een soort van Britse slackers die gewoon heel veel lol maken op het podium met een beetje cracky beats en lekker slap geouwehoeren met een mooi accentje. Wat ik heel erg vet vind, volgens mij heb ik het toen ook al een keer laten zien, het artwork met die crackfriet erop. Ja. Al hun artwork heeft allemaal volgens mij is deze van deze EP die heet Crumbs uit 2024 staat zo'n hotdog op met zo'n ik heb hem hier niet paraat, ik zal hem zo even erbij pakken, maar zo'n hotdog met zo'n mosterd tube zo in zijn hand.
1: Ja, vet.
0: Ik hou wel van een beetje van die uniformiteit in artworks, vind ik wel nice.
1: Ja.
0: Daarna Hayley Williams, die ik niet had verwacht per se op Best Kept Secret. Maar wel heel bijzonder dat ze er is. Uitzangeres, of in ieder geval nog steeds een zangeres, van Paramore. Die een solo album heeft uitgebracht. Niet haar eerste solo album overigens. Wel wat meer dingen al solo gedaan.
1: Ongelooflijk stembereik heeft zij.
0: Zij is echt een ontzettend goede zangeres.
1: Ja.
0: Het album Ego Death at a Bachelorette Party kwam vorig jaar uit.
1: Echt, wat een titel ook, hè? Wat goed.
0: Haar eerste album Petals for Armor kwam in 2020 uit. Dus dat is alweer eventjes terug. Het is een eigenzinnige plaat. Je moet er heel erg aan wennen, denk ik, in het begin. Maar het groeit wel op je qua... Het is heel ingetogen. Het is niet zo power rock, power vrouwen rock als dat het met Paramore is. Maar het is echt heel erg... persoonlijk volgens mij ook heel erg intiem en soms ook al taai om naar te luisteren, maar niet qua klanken, maar qua inhoud. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat onder het voetlicht gaat brengen op Best Kept Secret. Maar eerst even feesten met I Got Views van Get Down Services. Hier zijn ze.

0: Weevil met Just Friends. Ken je Weevil? Heb je al van
1: gehoord? Maar je hebt geen Hayley Williams gedraaid dan?
0: Jawel, het was je even plassen.
1: Oh, wow.
0: Je hebt er een keer lang over gedaan.
1: Ja.
0: Ja, heel vet. Het heeft bijna een soort van Swift-achtige vibe. Je moet het allemaal eens checken. Het is echt de moeite waard. Weevil, heb je wel eens gehoord van Weevil? Nederlands.
1: Wel van Serval, die Nederlands bent.
0: Oh ja, zoiets. Nee, Weevil, dat zijn de gasten die ook achter de... hoe heet het ook weer? Hey, Michael. Die voice-overs van die films.
1: Oh, Master Movies.
0: Master Movies, ja. Dat zijn de gasten die daar, een van de gasten die daar achter zat. Die maakt dus ook muziek. En dat zijn project is in ieder geval. Dus die is een heel creatieve gast, is dat.
1: Oh, cool.
0: En ik vond het wel heel vet. Artwork ook van de plaat waar dit vandaan komt. Die heet Chromophobia. Nee, Chorophobia.
1: Ja, heel vet.
0: Ja, dat is cool, toch?
1: Ja.
0: Het is echt van die lekkere dans-vibes.
1: Ja, en echt zo'n bolletje van de goedkope winkel die je tot
0: die actie aanzet. Ja, allemaal die acties heeft.
1: Ja. Ja. Ja, vet.
0: In ieder geval, ze spelen zaterdag middag op de Doe. Zo gek genoeg. Echt letterlijk meer middag dan dit kun je niet hebben. Kwart voor drie tot kwart voor vier. Dus echt gewoon patsboom midden op de dag.
1: Lekker in de tent zweten.
0: Lekkere electrobangers op de middag. Om even lekker die voetjes van de vloer te krijgen. Niet van de floor, want dat is dan weer een ander podium op Best Kept Secret.
1: Ja, wie niet op de floor optreedt, maar in een andere op een ander podium. The Secret, volgens mij, Merel. Een paar jaar terug stond ze nog op de been. Nu sluit ze na Jack White af op de vrijdag. Heeft een nieuw album Leven de Fakes. En daar komt zometeen een nummer van Skin Routine Bikini Lijn.
0: Ja.
1: Redelijk punkerig album, die Leven de Fakes.
0: Heb je het artwork ook nog?
1: Ja.
0: Dat is wel, dit is niet voor kinderoogjes.
1: Ja, dit is heel erg...
0: Het trompetje zo op de achtergrond.
1: Ja.
0: Heel goed is dat.
1: Ja, heel seksueel progressief is het.
0: Het is bulps, zou ik durven zeggen.
1: Zeker.
0: Maar dat heeft Merel sowieso altijd wel een beetje in haar werk en muziek en artwork en allerlei andere dingen die daarbij horen.
1: Zeker.
0: Gestoken. Steekt zij niet onder stoelen of banken haar seksualiteit?
1: Nee. Nou, dat is mooi. Dat mag er ook zijn. En dan gaat ze ook zo meteen over zingen.
0: Ja.
1: En daarna wat hip-hop. Joy Vance en Bray met Hoodie Gang. Ook op de zondag staan die.
0: Ja.
1: Op de main, denk ik.
0: Dat kan. Ik weet het niet. Ik heb het niet opgezocht.
1: Ja, we gaan eigenlijk het koninkblokje alle dagen over. Maar niet in de goede volgorde. Want Merel op zaterdag. Daarna Joy Vance en Bray op de zondag.
0: En dan nog
1: eentje op de vrijdag.
0: Ja, maar dat hebben we straks. Ja. Eerst dus King Routine Bikini Lijn van Merel.

0: Het zit je wel aan het bewegen, hè?
1: Ja.
0: Second
1: Incantation.
0: Second Movement van het album Time Wave Zero.
1: Ja. Het is een ambient plaat.
0: Ja, die Blood Incantation die doet ook echt bijzondere dingen allemaal, hè?
1: Ja, ze komen echt van de death metal af. En dan naar de ambient. En dan vorig jaar, of was dit jaar, hadden ze nog Absolute Elsewhere. Wat is meer...
0: 2024 alweer.
1: Pwah, met een beetje Pink Floyd-erige hoeken zit erin. Wel, de metal hoor je dan weer terug. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen op Best Kept Secret op de vrijdag.
0: Ja, het is echt een band die ook tegelijkertijd niet en misschien ook weer wel heel erg bij Best Kept Secret past of zo. Dat is misschien ook wel het interessante van Best Kept Secret als festival. Is dat ze hele breed uiteenlopende types bands boeken, zeg maar.
1: Ja.
0: Van hele... wat we daar straks al zagen met bijvoorbeeld zo'n Ethel Kane en een Skullcrusher en zo. Die hele kleine, intieme, folky dingen. Maar ook de hele grote rock headliners. Hè, zoals een Jack White op vrijdag. En een knijter van een headliner van Gorillaz op
1: en
0: zondag.
1: En Deftones vorig jaar.
0: Deftones vorig jaar was geen headliner overigens, of wel?
1: Sub-headliner.
0: Sloot niet af, inderdaad.
1: Nee. Maar daarna kwam die saaie die we zijn vergeten.
0: Ja, die hebben we niet meer, in de aandacht gehad. Dus dat de hele eclectische mix, zeg maar. Ik vind het heel interessant hoe dat zo'n programma ontstaat bij Best Kept Secret. En dat het toch elke keer weer spannend is wat je...
1: Ja,
0: wat we hier al een paar keer hebben gezegd. Heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn op Best Kept Secret. Hoe dat ze dat gaan live brengen. Dat is goed. Daar zetten we dan nu de streep onder voor nu.
1: Ja, dus over 2 weken Best Kept Secret.
0: Zeker. De laatste uren van deze show, je luistert nog steeds naar Late Night Live.
1: Ja.
0: Mijn naam is Nick.
1: Ik ben Tim.
0: Fijn dat je nog steeds inschakelt, geluisterd, luistert. En, de lijnen staan open overigens. Je kunt appen naar ons in de studio. Dat is 06-4760-9897. Dan krijgen we gewoon een appje hier binnen en dan zien we die gewoon meteen. Of je kunt bellen 013-534-1344. 013-534-1344. Dan kun je gewoon bellen. Dan ben je ook gelijk in de studio.
1: Ook leuk.
0: Dus mocht je naar Best Kept Secret gaan of naar Jero on Air.
1: Over een maand is dat.
0: Dat is alweer, ja, dat is over een maand. Dus inderdaad over 4 weken.
1: Ja.
0: Die zondagavond hebben wij wel gewoon een uitzending. Dus daar zullen we ook wel misschien het een en ander aan hier terugblikken. Maar we gaan nu in ieder geval vooruitblikken. En ja, hier is gewoon een festival wat gewoon bangers van punk bands boekt. En volgens mij is dit de enige Nederlandse show deze zomer van de Menzingers. Volgens mij heb ik kunnen zien in de tour. Dus alleen een festivalshow, geen zaalshow, geen nergens in Amsterdam of zo, volgens werk heb kunnen zien. Wat ik heel jammer vind, want het is Menzingers zo'n fijne band om live te zien. Zo ontzettend goed.
1: Ja, zeker.
0: Super sympathieke gasten. Ja, het is gewoon lekkere armen om de schouders mee janken eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ze komen met een nieuwe plaat later dit jaar. De eerste track is er nu vanuit. Die gaan we zo meteen horen. Chance Encounters. Het is gewoon echt precies gewoon een Menzingers song. Zoals je ze wilt hebben. Daarna de Smith Street Band. De Smith Street Band. Niet de Smiths Street Band. Zoals sommigen misschien wel eens kunnen fonetisch denken. Die hebben een album uitgebracht. Ook dit. Vorig jaar is dat uitgekomen. Eind vorig jaar in november. En dat heet Once I Was Wild. Dat haakt toch wel weer een beetje terug op wat wij af en toe ook wel eens over hebben onderling. Hè?
1: Ja,
0: vroeger
1: zeker.
0: Waren wij wat wilder. En nu als iemand dan zegt, ja, ik ga om 10 uur 's avonds pas weg. Dan denk je, nou, oh, s'avonds.
1: Lig al op bed, normaal gesproken.
0: Ja. Deze Smith Street Band, ook meer in de lijn van Menzingers. Echt die lekkere emotionele snik in de stem. Net iets rauw, net iets niet helemaal scherp. Spelen in de tent van de Rode Jager. Die heeft ze geboekt.
1: Cool.
0: Die heeft zijn eigen tent op het terrein. Volgens mij heet het de Raven. Nee?
1: Nee. De Raven is met rave muziek.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is van onze grote vriend Dirk Stolk.
1: Dat is ook
0: die cool. Daar de zaakjes voor elkaar boekt. Maar de Hawk, wil ik zeggen.
1: Ja. Nou, hak in het zand, zo even muziek gaan draaien, want dit is dan weer te lang.
0: Dat is. Hier zijn de Menzingers met een nieuwe track, Chance Encounters.

0: Captain Keizer!
1: Zeker weten. Een fenomenale Keizerfest in een grijs verleden. Maar nu staan ze dus op Jera te shinen in die rode jagertent. Ja, echt super vet.
0: Ja.
1: Een Belgische band die ik eigenlijk al het goedste in de wereld gun. Die jongens die werken hard en die spelen hard en die feesten hard. En ja, dat is gewoon cool. Het is gewoon een coole band.
0: Ja, ja, zeker. Heel vet.
1: Daarvoor dus de Spitsfeet Band. Kon jou niet helemaal bekoren, dus je gaat
0: die
1: even skippen, denk ik.
0: Nee, ja.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd wat er allemaal voor... Daar ben ik wel benieuwd naar. Dan moet je me gaan laten weten wat voor gekkigheid er allemaal weer is op Jera dit jaar. Want er is altijd wel een beetje gekkigheid, zeg maar. Er is,
0: maar wat niet op de planning staat, zeg maar.
1: Ja, of... bijvoorbeeld. Want vorig jaar, of een van de laatste jaren dat ik er was... hadden ze een soort secret stage gebouwd. Ergens achterin bij de merch area hadden ze, moest je ergens een deurtje door. En dan had je een heel klein mini stage waar ook DJ's waren die dan allemaal dingen draaiden. Je hebt namelijk een online podcast. Shout-out naar... fuck.
0: Zes losse tanden?
1: Hè?
0: Zes losse tanden?
1: Het was niet zes losse tanden. Het is een country podcast. Ik kom zo even terug op die naam. Maar die hadden daar ook deden een country set. Dus de country muziek op Jera
0: cool.
1: Ineens. Bright Lights, volgens mij heet die...
0: Maar ze hebben dus altijd geheime, gekke dingen ineens.
1: Het zijn altijd wel dingen die opduiken en ik ben gewoon wel benieuwd wat ze... Want bijvoorbeeld, toch nog heel even één dingetje vermelden over Westcapt. Die krijgen de Kuul op Westcapt. Kuul de Zang.
0: Oh, ja, ik was echt helemaal...
1: Heb je dat gehoord?
0: Ja.
1: Ze gaan dus... Vorig jaar hadden ze namelijk Skatecafé, dus een Amsterdamse... venue. Die hadden daar een eigen bar. En wat ik heb gehoord is dat er dus leden waren, mensen waren die bij de Kuul werkten. Die zeiden, ja, dat willen wij eigenlijk hier ook wel doen. En toen hebben ze gehosseld. En gaan ze dus de Kuul nabouwen. Op Westcapt. En dan nemen ze heel hun personeel mee. Nemen ze eigen DJ's mee. Zullen er ook misschien nog wat showtjes en zo zijn. Wat nog niet helemaal bekend is wat dat al gaat zijn. Maar dat moeten we dus allemaal in de gaten houden.
0: Cool.
1: Dus ze planten ze gewoon een bar uit Tilburg gewoon patsboom op een nationaal groot festival. Echt super koppig. En nice. Ik ben heel erg benieuwd wat Jera dan voor gekke dingen laten opduiken. Misschien ergens op de festival camping of misschien een 24-uur stand of een...
0: Ik
1: ben heel erg benieuwd. Ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe jij dat gaat ervaren als de eerste keer een volledig weekend daar. Het is wel... Ja, alle mensen zijn gewoon leuk, weet je. Want iedereen...
0: Komt voor het feestje, komt voor het niet feestje. Voor moeilijkheid.
1: Juist, en dat is wel heel nice. Heel nice vibe. En omdat ze natuurlijk draaien op volledig vrijwilligers... is het ook... is het personeel ook gewoon chill, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Het zijn niet van die mensen die het voor het geld doen... en eigenlijk helemaal niet interesseren. Het meeste zijn het gewoon mensen... Meestal zijn het gewoon mensen die daar ook zelf ook graag... gewoon als bezoeker zouden zijn. Dus dat ze dan dat ook nog even kunnen meepikken. Dat is super gezellig.
0: Gaaf.
1: Wie ook zeker daar zijn.
0: Harm's Way.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt... Heb je een foto van die band? Want die zanger, dat is echt een tank.
1: Er is geen ander woord voor. Dit is die zanger. Ik heb hem hier zo in beeld.
0: Kijk eens aan.
1: Holy fuck. Man, is
0: fucking
1: echt...
0: massieve blok spieren. Holy shit.
1: Ja, dat is absurd, hè? Ik zou willen dat je... Het lijkt alsof hij pens heeft, maar dat is gewoon spieren.
0: Ja, het is gewoon één grote bulk spieren.
1: Ah, absurd.
0: Maar het nummer heet ook zometeen Become a Machine. Ja, en hij is ook wel echt een machine.
1: Dat is wel gelukt, ja.
0: Echt hard.
1: En daarna Madball. Ja,
0: oh ja, daarna Madball. Ja, dat is heel vet. Pas geleden was het nog in 013 in de main stage. Hopelijk nu op een No Barrier stage. Ik weet het niet zeker.
1: Volgens mij heeft maar één podium volgens mij op hier een barrier. En dat is de main.
0: Oh.
1: En de rest is, ze kunnen gewoon opklimmen dus. En ook daar is het niet te moeilijk, zeg maar.
0: Vet.
1: Dus daar is de drempel om zelf op het podium te staan van Jera eigenlijk heel laag.
0: Ja, ik wil niet zelf op het podium klimmen, maar ik vind het vet bij hardcore shows dat andere mensen het wel doen.
1: Ja, ja, ja, maar ik bedoel, het kan.
0: Ja, ja, nice. Dus ik hoop dat het bij Madballen ook gaat gebeuren. Maar eerst, Harm's Way, Become a Machine.
1: Hop, hak takken.

0: Niet de schijf van vijf.
1: Pyramid of Health.
0: De Pyramid of Health, inderdaad. Viagra Boys, die zich zorgen maken over onze calorie-intake en zo.
1: Ja, ja.
0: Ja, een van de meest bizarre bands. Bizar. Effortlessly cool.
1: Ja, ja, want hij klinkt heel nonchalant en zo.
0: Maar het is volgens mij ontzettend moeilijk om zo nonchalant te klinken.
1: Ja.
0: Dat is echt heel knap. Ik heb ze vorig jaar gezien in 013. Ik heb volgens mij hier nog wel ergens een plaatje van hoe die band eruit ziet. Dan heb je ook enig idee. Even kijken hoor.
1: Ontbloot bovenlichaam met een aanwezige buikmassa.
0: Fikse pens, die man.
1: Maar wel helemaal doorgetatoeëerd. Een beetje het tegenovergestelde van die guy van Harm's Vader straks.
0: Ja, dit is, het is inderdaad echt de bierdrink variant van die gast van Harm's Vader.
1: Ja.
0: Ja, dit is...
1: Trainingsbroek, slippers.
0: Ja, het is inderdaad echt alsof je... En hun saxofonist staat ook, die zie je daar rechts volgens mij.
1: Ja.
0: Ook altijd in een super short shorts op het podium. En een punkband met een saxofoon, je zou zeggen, kan dat, werkt dat, gaat dat? Maar ja, dat werkt vlekkeloos.
1: Zeker,
0: dat is fantastisch. Echt, echt ontzettend vette band om te zien. En heel cool dat ze op Jera spelen.
1: Ja.
0: Ze speelden al eerder op Bandcamp Secret, volgens mij was het in 2019 of zo. Dat is nog even geleden. Ze hebben daar ook al eerder gestaan. Die dus wel. En ik denk dat ook Viagra Boys net zo'n typische band is. Die eigenlijk die ook gewoon op allebei die festivals past.
1: Ja,
0: dat vind ik wel vet. Er zijn maar weinig overlappende bands qua festival, qua deze twee festivals. Van Bandcamp en Jera. Amira heeft volgens mij op allebei wel eens gespeeld. Maar daar houdt het ver mee op, denk ik.
1: Ja, ja, want Jera is toch wat meer van de vurige muziek.
0: Ja, over het algemeen.
1: En Bandcamp Secret wat meer bloemig.
0: Bloemig?
1: Ja, wat meer liefdevol.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. VVRO Flowerboy.
1: Ja.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, dat klopt, dat is waar. Het zijn twee uitersten in het muzikaal spectrum. Maar dat is wel, ik bedoel, the duality of man. Hè? Je moet af en toe een beetje je muzikale palet verspreiden.
1: Ja, zeker.
0: Wat ik ook heel erg fijn vind altijd aan Jera, is een van de weinige festivals waar die gewoon nog gewoon ska-bands boeken. Veel ska-bands. Dit jaar staat er ook wel weer een aantal. Ik heb ze er even uit gevist. Want het is altijd goed om meer ska te hebben in dit programma. We beginnen met de JB Conspiracy. Die in een heel lang, vrij ver grijs verleden ooit nog in het voorprogramma stonden van Real Big Fish. Toen zij ooit naast de skatepark in Area 51 speelden. Ik weet niet of jij toen bij die show erbij was.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Toen speelden ze letterlijk naast de skateball speelden de band. En JB Conspiracy speelde in het voorprogramma. Een band die al eventjes stil is geweest. Maar ze hebben toch wel weer een nieuwe... Want het laatste album komt uit 2021 alweer. En daarvoor 2013. Dus dat is echt al even terug. Maar ze hebben nog een live EP uitgebracht in januari dat jaar. Dus een aantal oude nummers die ze weer naar boven hebben gehesen. Eén daarvan is het nummer dat we zo meteen gaan horen. Die staat niet op die is niet de live versie. Maar het is deel 2. Back to the Future 2 heet het nummer. Daarna Jaya the Cat. Die trouwens ook op Brakrock spelen.
1: Ja.
0: Een band die eigenlijk bijna helemaal Nederlands is geworden. Door alle Nederlandse gastartiesten die ermee in meespelen. Maar de zanger is nog steeds Amerikaan. Echt van die lekkere slacker ska. En daarna nog eentje. Maar eerst dus de JB Conspiracy. Die er met wat flinke toeters. Maar een goede punk schop nageven. En die dus ook op Jera spelen.

0: De Thai Boys van de Agrolites. Echt lekkere slekkers. Beetje slekkerachtige.
1: Het is heel oud toch ook al?
0: Agrolites, dat is helemaal nog niet zo super oude band. Even kijken.
1: Het klinkt echt als zo'n eerste generatie ska band.
0: Hun eerste album die ik hier kan vinden komt uit 2003.
1: Oh,
0: dus dat
1: valt
0: jaar of 2025 of zo. Dus ze hebben wel die sound goed te pakken gekregen, inderdaad. En, ja. Begin 2000 waren zij het grootste, zeg maar. 2006, 2007, rond die koers, 2009. Dus waren de albums waar zij het meest mee toerden toen en het meest mee speelden.
1: Ja.
0: En ze spelen ook op Jera, superleuk. Dus ja, echt die zomerse vibes in de zomerfestivals.
1: Dus over een maand Jera, over 2 weken Best Kept Secret.
0: Ja.
1: Als wij op Best Kept Secret zijn, dan zijn we niet in de uitzending. Ja. Dus misschien over 2 weken geen uitzending.
0: Dat is een beetje in het midden. We gaan ervoor, maar wie weet. Misschien hoor je ons wel, misschien hoor je ons niet.
1: En anders over een maand hoor je in ieder geval Nick wel.
0: Zeker, zeker. Tot die tijd hebben we nog een klein stukje muziek voor jullie van Jera.
1: Ja.
0: Even die pompers erop.
1: Met een gestrekt been eruit.
0: Ja, dat is zeker waar. Laten we dan gewoon doorgaan eigenlijk.
1: Ja, Get the Shot, Ultimate Warfare en daarna Dying Wish, Cowards Feed, Cowards Bleed.
0: En dan einden we het.
1: Met Enid, New Wage Slavery.
0: Hoppakee. Bedankt voor het luisteren. Blijf ons vooral checken op @le_enid op Instagram. En dan horen we elkaar wel
1: tot
0: weer.
1: Tot over 2 weken nog een maand.
0: Yes, tot ziens. Joe.

0: En dit breidt er nog even een eind aan. New Wage Slavery. Morgen weer fris op.
1: Ja.
0: Het blijkt dat we nog even tijd hebben voor nog één nummer. Van een hele grote band. Die ook komt op Jera. Converge. Echt lijp dat ze die hebben geboekt, zeg.
1: Ja, ja, zeker.
0: Het is echt...
1: En ook niet eens de headliner, hè? Gewoon als gewoon bijband.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Ja. Gewoon. Dat, ze kwamen dit jaar met 2 albums, volgens mij. Love Is Not Enough is er één van. En er komt volgens mij nog een tweede plaat aan. Hebben ze aangekondigd. Hum of Hurt. Die gaat nog uitkomen. Over 4 dagen komt hij uit. 5 juni.
1: Oh.
0: Dus ik verwacht dat ze daar weer allerlei nummers ook van mee zullen nemen tijdens deze show. In ieder geval, tijdens die show. Ja, fucking harde band ook, hè. Ongelooflijk hoe lang dat die al meegaan.
1: Ja, ja, zeker. En live altijd reten strak.
0: Ja, dat kan niet anders dan dat heel erg vet wordt tijdens Jera on Air. We gaan er dus uit met Bad Faith van Converge voor vanavond. Mocht er nog ergens een klein druppeltje tijd over zijn, dan hoor je misschien nog een klein stukje van On The Verge van Throne. Die ook natuurlijk op Jera spelen. Veel plezier. Volgende over 2 weken op Best Kept Secret als je daar naartoe gaat. En anders op Jera on Air als je daar misschien naartoe gaat.
1: Overmaat.
0: En wie weet hoor je ons in de komende maand wel weer ergens op de radio. Bedankt voor het luisteren. Dit was Late Night Live. Tot de volgende. Tot ziens.
2: 3.

0: klachten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.